nu de dreda fars. Ook niet zo als van wie even alles harsche, leven aan een verbeeld zijn. Anders je zegt, een älteste zal niet zo zijn als een dictatuur en zijn ambt en dienst. Hij zal een goed het verbeeld zijn. Hij zal leiden, niet drieven. Meer zo dat een predje zal niet hangen de kansel stonen en dat falsch bematte wordt te doen dat hij niet deed. Manchmal wordt dat gedaan, wanneer wat geld veelt, wordt te doen aan het werk. De predje zal niet eens zijn, die door de halve tijd neemt nog geld te prageren, wordt te doen dat veel te doen, oder toen je gewisse arbeid te geven. Dat is ook zo voor zo'n predjes, die even radio en tv reden. Ik heb eerder mal gehoord, besonders op tv, waar de leider de halve tijd neemt nog geld te prageren voor wat je wist dat hij daar doen wil. Meer zo aan zo'n arbeid als God zijn woord uit te geven, klaar en duidelijk, zodat mensen kennen dat evangelium, klaar en duidelijk horen, en dan wo ze kennen en er geloven wassen. Nu de vierde vers, en dan wanneer de verste hoort wordt komen, waar je een heiligheidskroon kreeg die niemals verwaald wordt. Iedereen een kerkeleider zal zijn ambt zo aanzien, als dat hij dem woorden hoort, Jezus Christus zelfs deine dat. En de Heer Jezus wordt ook aan jan dag den loon uitgeven te zonen die true zijn gewaast en er dienst. We doen er niet omzonst arbeiden. Vriend, o oh nee. We zullen voor de Heer arbeiden met dat omzien dat door een loon wordt zijn aan jan dag. Hij zegt dat door wordt een heerlijkheidskroon zijn voor zonen die vlietig zijn gewaast en er dienst. En hij zegt dat wordt een kroon zijn, een heerlijkheidskroon. Daar zijn verschillende kronen erwähnt in de schrift. Eén van die is de levenskroon, en dan ook de gerechtigheidskroon. Maar wat is de heerlijkheidskroon? Wanneer ik dat recht versta, dan meent dat dat we worden een aandeel hebben aan zijn heerlijkheid. Maar wat is heerlijkheid? Ik wens ik had meer tijd van te reden over dit probleem, is dat ik heerlijkheid niet goed begrijpen kan. Hoe groot is heerlijkheid? Oder wat is het? Wat voor een kleur heeft dat? Ik lees in de 19e psalm dat de hemels doen in de herziene heerlijkheid behoopten. Hoe groot is de wereld al, met al die heerlijkheid die daarmee verbonden is? Ik wil nu zeggen dat God zijn heerlijkheid is wonderbaar. En we worden nog eenmaal een aandeel ha aan de heerlijkheid. En jo, Peter reed van de heerlijkheidskroon. Zeg ook dat Peter reed van de verste hoord. Jezus is de goede hoord, die zijn leven haan je voor zijn schoop. En in 24e psalm is hij afgebeeld als de verste hoord, die komen wordt voor zijn ene. Jo, hij is wonderbaar, hij is heerlijkheid zelfs. En wie worden een aandeel ha aan zijn heerlijkheid. Nu de vijfde en zesde vers. Jeroen zo ook je jengere mannen, ziet de eldere mannen on je doen. Jo, ziet je alle on je renande on je doen. En houd vast aan deemoed, dan God is jengen de stalte, over de deemietje, je heeft hij genoemd. Daarom deemiet ik junt on je God zijn je woltje hand, dat hij junt te rechte tijd, na hecht even kon. Dat schijnt nu in deze tijd zo te zijn dat de jongeren willen ha dat wie elderen zelen ons te aan on je doen maken. Over God zijn weg is nog dat baaste. Demut is ook een van de dingen dat nu niet leicht is te vingen. Mensen zijn stolt en ik zei dat ook voorken mag Christen. En ik mag toestonen dat in mijn leven is dat schwanste je was leren demütig te zijn. En ik moet dan ook toestonen dat ik daar nu ook nog veel trouble met ha. Dat han je even tot hem her, dat ene zich ver dem her demietje deed, is wat dat iedere dag moet je doen worden. Peter reed hier daarvan dat wie ons alle zelen ongerenande ongedoen zijn. Dat is een poort van ons wandel met hem her. Dat is ook een zeer nedige zaak en gemeente maakt de gemeente lieden. Dat is ook zo dat een stolte mens wordt niet kennen, God zijn genoeg ervoren, der ik waag. Dat is bloos, wanneer we in deemoed ver dem herkomen,
dat vi sine genod empfalle ervore kjenne. Peter zeigt dat vi sele fast hole on demut. Dat kun ik even zaad worden als aangetrakke zenne met demut. En de idee dat vi ans ver dem Herr demietje zele, haft ik wat te doen door met dat Jezus terugkomen wordt ans no zichzelf te nemen. En wanneer hij wordt terugkomen in deze eed, wordt hij alles terugstellen. En wie worden met hem regeren? Hem ongedoen, zei maar. En nu komen we naar een vers die mij zeer wichtig is. Zevende vers in het vijfde kapitel. Schmied al jene zorg op hem, wils hem mag dat een ongescheid, wo junt dat jeet. Er staat niet een wunderschöne vers. We ha alle verschiedene zorg, die in ons leven verkomen. Aber diese Wahrheit ist so wunderschön, dort macht ein Unterschied zu dem Herr, was mit uns passiert und was uns badert. Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommt nun mir alle, die je schwer arbeiten und beladen sind, ich will jünd Ruhe geben. Wir können alles nur dem Herr bringen im Gebet und dort durchlaufen. Achte und nähende Vers. Sieht nicht, sieht wacker, wils jun fiente dievel so aus een brellende lijf, randrammen ziekt wem hij te rieten kan. Dem mag je waarder stonen, vast hem geloven, wils je weten dat jun brede en de welt dat zelfs je lieden derg kunnen matten. Dat woord dat ik wakker even zat ha, meent dat we wakker zelen zennen met je danken, dat we apostel zelen wat ram ans verjet. En dat is, wils de dievel emma appelue is, am ans prove en een schwakke moment, iverosche wel, tom zindje. Wie zele dem war da stone? De is nicht gebongen. De is los en jet ram zo zijn brallende lijf. Ober ook zo als een lichtengel. En proeft mensen te vervieren en vernichten. De is niemals een vriend, on Christe. En wann dort hier zegt dat wie dem war da stone zele, fast hem glove, dan redt dat van een jegenstand, zo als een armee, den fiend wordt waderstone. En in hem zijn meent dat dan, dat we waderstone zelen en gemeenschap met andere christen, zo als een gemeent. Meer zo dat de meeste tijd, hebben we dem dievel niet alleen goed waderstone. We moeten niet bloos dat christ je scher abhaben dat Paulus van redt in Efeze het zesde kapitel. Aber vorken mat wie ans taub bingen mit andere Christen, dem Beser to ware stone. Dort is woran wie vorken anse Schwierigkeiten mit andere mitdelen, so dat de für ans beden kennen. Peter sagt dat andere Christen vorken dieselbe Lieder der kunnen matte. Dem weicht ja wie ook einer dem andere Mut to spreken. Nu de tiende Vers. Nu aber, de Gott alle genoot, de junt beropen haft, to zine eeuwige Herrlichkeit en Christus, no dem dat je een stootje je leden habe, wordt junt zelfs instalen, besteed je, storke, herstellen. Wie worden geen Herrlichkeit habe en ons zelfs? In eenem zin is de tjoik en beet zo als de moon. De haft geen Herrlichkeit o de licht en zichzelf, de dat bloos de zon zine Herrlichkeit en licht waarde schiene. Zo wordt onze Herrlichkeit bloos een waderschien zinne van dem Herr Jezus Christus, en woont wie dan worden een aandeel ha on jan dag. Hij redt hier dan ook davan dat wie een stootje worden lieden moeten, en dat dat besteed je nooit dem komen wordt. Jezus zei te Peter dat wanneer hij zich aan je draait houdt, dan zal hij zijn breder storken, en dat je te doen van wie een dem andere met God zijn woord op het doen. Auf der Farsch. Am Jehirt alle Macht und alle Ewigkeit. Amen. Dort ist dann so ein Segen. Peter dat dann so ein kleiner Hängerschrift jewe. Auf der Farsch. Derch Silvanus, jün truer Bruder, so as ich am ansehe, ha ich jün mit wenje wird geschreven zu vermohne. Auch am Zeichnis zu jewe, dort dat Gott seine wahrhafte Genot ist und de gestohne. Peter ist der Dichter von des Brief, aber de Silvanus, de dort schrieven zelfs. Peter zei te aan wat hij schrieven zal, en Silvanus, de dort doorschrieven.
Ik wil hier ook waarde erwähnen dat dit brief en waarheid God zijn woord is. Peter heeft hier twee oorzaken voor dit brief. Eén is zijn lezer te vermonen en dan ook zeichnis te geven dat dit, wat hij hier schreef, werkelijk God zijn woord is. Dit is ook waarde zo'n zaak, dat de Heilige Geest Heilige mannen de lengte dreef God zijn woord door te schrijven. En 1 Petrus is en werkelijkheid God zijn woord to ons, zodat we kunnen bekend worden met God zijn genoeg to ons. 13 vers. De gemeente in Babylon die met hun toop geweeld is, laat hun grijzen, en zo ook mijn zin Marcus. Peter reed hier waarde van de gemeente in Babylon. En meer is zo, dat wanneer hij Babylon zegt, dan meent hij Babylon, nicht Rome, zoals een je dat uitleiden willen. En wanneer hij reed van zijn zin Marcus, dan meent hij zijn zin en geloven. En mijn hand had de Marcus zich betjeerd, deeg Peter zijn arbeid. Dit is dan Johan Marcus, die dat Marcus Evangelium schreef. Nu de 14e vers. Grijst jun ongerenande en leef met een kus, vrede met al jun die je in Christus Jezus zendt. Amen. En wanneer hij aan alle vrede wenscht, dan is dat ook zo als een schlussteken. Maar niet dat het bloos zo is als zo verweerd, dat door wat te zeggen weer verdem dat de brief toe een eind zijn, dat weer een waarhoofdje groes. God zijn genoeg is een zeer weertvallend en wichtig ding. En ik wens je ook, God zijn genoeg. God is zegen, mijn vriend.

Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sentje ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub zingje wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Vandaar een nieuw leid te leren, wel wie nog een moet dat zingen wat wie feit moet leren. Ja, Herr, ik freu mich zo. So.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetten. De nummer voor dit programma is 256. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt het programma nummer 256.

andra äldste. Vill se sagt att hej de äldste förmånar det. En sagt han också att hej också en äldste är. Dort meint han att de andra manna vira de äldste vira. Och hej sagt nicht wer de vira. Dort wort dat Peter hier brukt as en wort dat je brukt wort en äldre persoon an te diede. En met de tijd wort dat wort aangenomen de äldre gemeente leider an te diede. Dat woord is eigenlijk een woord dat het ambt betonen deed, en niet zoveel de persoon. Dat is dat ambt dat daarvan reed dat de leider zo is als een hoord. Dat namelijk het woord wordt manchmal even zat als hoord. En dat is interessant. Ober Peter zegt nu dat dat alles is wat hij is, een hoord, en dat ze gaan met andere toep. Hij deed niemals vergeven dat hij meer eer had als de andere. Hier deed hij zijn metälteste vermonen. Hij had wat dat de meeste van de anderen niet hadden, en dat weer dat hij Jezus zijn heerlijkheid gezien had. Ober nu deed hij dat poort niet zoveel erwenen, leven dat hij Christus zijn lieden gezien had. Dat is me zo wat zijn dat aan wat diep bewegen, iedere smal van hij door aandacht. En dat lieder wordt dan de ganse 3 jaar innemen, während hij en de andere jongen met Jezus toop weer. En dan ober besonders de laatste stunde, als hij zag hoe Jezus lieden moest. Wie Peter door bij triets als Jezus door hang? En mij is zo jo, wann dat ook niet erwähnt is. Wie weet dat de jongen Johannes door bij triets weer? Buiten dit wat Peter hier erwähnt, weet wie nicht veel meer van krijgt wat van lieden hij gezien had wat door Jezus gedone wordt, zoals dat verheven, en dat ze op Jezus spieren deden. Hij zegt hier ook dat hij een aandeel had aan de heerlijkheid die wordt je op en boord worden. Hij had in de vergangenheid Jezus zijn heerlijkheid gezien. Hij wordt door een beet van reden in zijn tweede brief, waar hij aandeelde deed, dat het dan weer als hij op den heilige boog weer met Jezus. Dat is interessant, ober hij had Jezus in de heerlijkheid gezien door op den heerlijkheidsboog en nu ook immerhan op den Golgatha-boog. Ober hij reed nu daarvan dat door nog een heerlijkheid wordt komen in de toekomst en hij zegt dat kon bood zijn. De heerlijkheid die nog in de toekomst is, wordt veel heerlijker zijn als die door op den boog als Mozes en Elia kwamen en met Jezus vertaalde, van dat wat kort nog niet passeren wordt op den Golgatha-boog. Op een lei is zeker, de heerlijkheid wordt komen, en wie worden ook een aandeel haar aan de heerlijkheid. En dat is wat dat we nu niet zeer goed begrijpen kunnen, wils dat woord wat zijn, dat niet met mensen weer of ervaring kan vergelijkt worden. Nu dat 5. Kapitel, de 2. Vers. Zeigt voor God zijn Heerd, die mankjunt zijn, niet gedwongen, ober welig zo als God dat je veld, niet uit je wenzucht, ober jeren. Peter deed nu waarde betonen, dat een älteste, die zo'n tjoeke onthaft, zal de hoord zijn voor de gemeent. Älteste zijn niemals erwähnt, als bloos een, en dat is Emma, dat door meer als bloos een weer. En wanneer hij reed van een hoort zinne, dan heeft dat hem zin dat door verrood, een schutz, een eeuwenzicht, een enleren, een strofe, een richting zal zinne. Dem älteste zijn dienst zal in een zeer positieve weg gedaan worden. Ober Peter reed ook van zo'n dat negatief is. Eerstens zegt hij dat een älteste diener zal voor de rechte oorzaak en een rechte juist, niet dat ze dat doen wil ze matten, maar wil ze willen dat te doen met vrede. Zij wat hij zegt, zegt voor God zijn Heer, die maakt je zijn, niet gedwongen, maar welig, zoals God dat je veld. Dat zal welig gedaan worden. God wil niet haar dat een tjoeke leider en zijn ambt zal broms zijn. Niet zoals ik manchmal geheerd heb, dat wer wat zei, na, wanneer du 16 vinger kanst, dan wou ik dat doen. Nee, dat, mijn vriend, is niet een aangename weg dem Heer te dienen. Daar is geen wet aan dem Heer proeven te dienen,
wandert er gedwungen,

nu det dräda färs. Och nix så oss van vi eva alles harsche, leva an en färbild zäna. Anders gesagt, en älteste soll nix so zäna oss en diktatur, en sin amten dienst. He soll en godet färbild zäna. He soll leide, nicht drive. Mia so dat en predje soll nicht hänge de kanzel stone, en dat falsch bematte wort te doen dat he nicht dat. Manchmal wort dat je doen, wanneer wat geld fehlt, wort te doen aan het joik. De predje soll nicht de zanne, de door de halve tijd neemt no geld te prachere, wort te doen dat veel te doen. Oder toen je wesse arbeid te geven. Dat is ook zo voor zo'n predjes, de even radio en tv reden. Ik ha ieder mal geheerd, besonders op tv, woer de leider de halve tijd neem, no geld te prachere voor wat je wesset, dat he door doen wil. Mir so an so arbeit as Gott sein Wort uta jewe, klar und deutlich, so dat Menschen tjena dat Evangelium klar und deutlich hiere, und dann wo sie tjena en er glove wolse. Nu de vierde Vers, und dann wann de verste Hort wort komme, wo jene Herrlichkeitskron trie, de niemals verwaltje wort. Irgenden Tjokeleider soll sein Amt so ansehne, als dat he dem Wora Hort Jesus Christus selbst deine dat. Und der Herr Jesus wort ook an jan dag den loon uitgeven to zone de truzentje waast en er deinst. Wie doen nicht am sonst arbeiden. Friend, oh nee. Wie zelen voor dem Herr arbeiden, met dort am zen dat door een loon wort zenne, an jan dag. Hij zegt dat door wort ne Herrlichkeitskroon zenne, voor zone de flietig zentje waast en er deinst. En hij zegt dat wat een kroon zijn, een Herrlichkeitskroon. Daar zijn verschillende kronen erwähnt in de schrift. Eén van die is de levenskroon, en dan ook de gerechtigheidskroon. Maar wat is de Herrlichkeitskroon? Wanneer ik dat recht versta, dan meent dat dat we worden een aandeel hebben aan zijn Herrlichkeit. Maar wat is Herrlichkeit? Ik wens ik had meer tijd van te reden over de probleem. Is dat ik Herrlichkeit niet goed begrijpen kan. Hoe groot is Herrlichkeit? Oder wat is het? Wat voor een kleur heeft dat? Ik lees in de 19e psalm dat de hemelstone dem Herr zijn Herrlichkeit behaupte. Hoe groot is de wereld al, met al die Herrlichkeit die daar met verbonden is? Ik wil nu zeggen dat God zijn Herrlichkeit is wonderbaar. En we worden nog eenmaal een aandeel ha aan de Herrlichkeit. En jo, Peter reed van de Herrlichkeitskroon. Zeg ook dat Peter reed van de verste hoord. Jezus is de goede hoord, die zijn leven haan je voor zijn schoop. En in 24e psalm is hij afgebeeld als de verste hoord, die komen wordt voor zijn ene. Jo, hij is wonderbaar, hij is Herrlichkeit zelfs. En wie worden een aandeel ha aan zijn Herrlichkeit. Nu de vijfde en zesde vers. Jeroen zo ook je jengere mannen, ziet de eldere mannen on je doen. Jo, ziet je alle on je renande on je doen. En houd vast aan deemoed, dan God is jeng in de stalte, over de deemietje, je heeft hij genoed. Daarom deemietig je aan je God zijn je woordje hand, dat hij je te rechte tijd, na hecht even kon. Dat schijnt nu in deze tijd zo te zijn dat de jengere willen hebben dat wie eldere zelen ons te aan on je doen maken. Over God zijn weg is nog dat baaste. Demut is ook een van de dingen dat nu niet leicht is te vingen. Mensen zijn stolt en ik zei dat ook voor kan maken Christen. En ik mag toestonen dat in mijn leven is dat schwanste je was leren demutig te zijn. En ik moet dan ook toestonen dat ik daar nu ook nog veel trouble met ha. Dat han jewe tot dem Herr, dat ene zich ver dem Herr demiet je deed, is wat dat jede dag moet je doen worden. Peter reed hier daarvan dat wie ons alle zelen onjerenande onjedoen zijn. Dat is een poort van ons wandel met dem Herr. Dat is ook een zeer nedige zaak en gemeente, maakt de gemeente lieden. Dat is ook zo dat een stolte mens wat niet kennen, God zijn genoed ervoren, die ik waag. Dat is bloos, wanneer we in demut ver dem Herr komen,
dat vi sine genod empfalle erfore tjene. Peter zeigt dat vi sele fast hole on demut. Dat kon ik even zaad worden als aangetrokken zijn met demut. En de idee dat wie ons ver dem Heer, demut je zele, heeft ook wat te doen door met dat Jezus terugkomen wordt, ons naar zichzelf te nemen. En wanneer hij wordt terugkomen in deze eerd, wordt hij alles terugstellen. En wie worden met hem regeren, hem ongedoen, zeg maar. En nu komen we naar een vers die mij zeer wichtig is. Zevende vers in het vijfde kapitel. Schmied al jene zorg op am, wils am mag dat een onderscheid, wo junt dat jeet. Is dat niet een wunderschöne vers? We hebben alle verschillende zorg, die in ons leven verkomen. Aber deze woord is zo wunderschön, dat mag een onderscheid tot dem Heer, wat met ons passiert en wat ons badert. Jezus zegt in Matthäus 11:28, Komt nu mij alle die je schwa arbeiden en beloden zijn, ik wil junt ruw geven. We kunnen alles nu dem Herr brengen en je bed, en dat doorloten. Achte en neende vers. Ziet nichten, ziet waken, wils jun vindt de dievel zo als een brellende lijf, randrammen ziekt wem hij te rieten kan. Dem mag je waarder stonen, vast hem geloven, wist je weten dat jene brede en de welt dat zelfs je lieden derg kunnen matten. Dat woord dat ik wakker even zat ha, meent dat we wakker zullen zijn met je danken dat we apostel zullen wat ram ons verjeet. En dat is, wils de dievel emmer op een luwe is, om ons proeven en een zwakke moment even roosje wel tom zindje. Wie zullen dem waarder stonen? De is niet gebongen. De is los en jet ram zoals een brallende lijf. Oba ook zo als een lichtengel. En proeft mensen te vervieren en vernichten. De is niemals een vriend aan Christen. En wanneer dat hier zegt dat we dem waren stone zelen, vast hem geloven, dan redt dat van een jegenstand zo als een armee den vriend wordt waren stone. En in hem zijn meent dat dan, dat we waterstone zelen en gemeenschap met andere Christen, zoals en een gemeente. Meer zo dat de meeste tijd, tje we dem dievel niet alleen goed waterstone. We moeten niet bloos dat Christ je scher abhaben dat Paulus van reed in Efeze het zesde kapitel. Over voorken moeten we ons toop bingen met andere Christen, dem bezer te waterstone. Dat is waarom we voorken onze schwierigheden met andere metdelen, zodat die voor ons beden kennen. Peter zegt dat andere Christen voorken dezelfde lieden die kunnen matten. Dem weicht je wie ook een dem andere moet toespreken. Nu de tiende vers. Nu aber die God alle genoeg die junt beroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid en Christus, nodem dat je een stootje je leden hebben, wat junt zelfs instalen, besteed je, storken, herstellen. We worden geen heerlijkheid hebben en onszelf. En eenem zijn is de tjoik en beet zoals de moon. De heeft geen heerlijkheid of de licht en zichzelf. De dat bloos de zon zijn heerlijkheid en licht waarderschijnen. Zo wordt onze heerlijkheid bloos een waarderschijn zijn van de Heer Jezus Christus. En woont wie dan worden een aandeel ha aan jaren dag. Hij redt hier dan ook ervan dat wie een stootje worden lieden moeten, en dat dat besteedje nooit hem komen wordt. Jezus zei te Peter dat wanneer hij zich aan je draait houdt, dan zal hij zijn breder storken. En dat je te doen wanneer wie een dem andere met God zijn woord op het doen. Alfde vers. Am je hiet alle macht en alle eeuwigheid. Amen. Dat is dan zo'n zegen. Peter deed dan zo'n kleine Hingerschrift geven, 12. Vers. Derg Silvanus, jun truwe broeder, zoals ik am onzei, ha ik jun met weinig weer geschreven te vermonen, ook am zeichnis te geven dat dit God zijn waarhoftje genood is en de je stonen. Peter is de dichter van dit brief, over de Silvanus, die dat schreven zelfs. Peter zei te am wat hij schreven zal, en Silvanus die dat doorschreven.
Ik wil hier ook waarde erwähnen dat dit brief en waarheid God zijn woord is. Peter heeft hier twee oorzaken voor dit brief. Eén is zijn lezer te vermonen en dan ook zeichnis te geven dat dit, wat hij hier schreef, werkelijk God zijn woord is. Dit is ook waarde zo'n zaak, dat de Heilige Geest Heilige mannen de lang dreef God zijn woord door te schrijven. En 1 Petrus is en werkelijkheid God zijn woord toe ons, zodat we kunnen bekend worden met God zijn genoed toe ons. 13 vers. De gemeente in Babylon die met jun toop geweeld is, laat jun grijzen, en zo ook mijn zin Marcus. Peter reed hier waarde van de gemeente in Babylon. En meer is zo, dat wanneer hij Babylon zegt, dan meent hij Babylon. Niet Rome, zoals een je dat uitlaaien wil. En wanneer hij reed van zijn zin Marcus, dan meent hij zijn zin en geloven. En mijn hand had de Marcus zich bekeerd, deed Peter zijn arbeid. Dit is dan Johan Marcus, die dat Marcus Evangelium schreef. Nu de 14e vers. Je reist jun ondereinander en leef met een kus. Vrede met al jun die je in Christus Jezus zendt. Amen. En wanneer hij aan alle vrede wenscht, dan is dat ook zo als een schlussteken. Maar niet dat het bloos zo is als zo veel weer, dat door wat te zeggen weer verdem dat de brief toen eng kwam, dat weer een waarhoofdje groes. God zijn genood is een zeer weertvallend en wichtig ding. En ik wens je ook, God zijn genood. God is zegen, mijn vrienden.

0: 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wees de prijzen voor de passen je steen zijn, moest je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 256. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt het programma nummer 256.